gelet. Toch iets voor mij, ik had het oor, hoe de zon er heekste vreed. Ik ja, zal er wij een schonken pa, en dan zo'n drie strand. Een opfischstrudel aus de reën, een mokka gespritst, den hou ik gern. Daar ruf ik me die Musi her. Spielt auf, bevor ik uur laat weer. Aber wie ein Lied so aus dem Unternladel.

ontmaand. Ik heb het weer toch niet zo slim. Vielleicht singt der Buh.